0: teka nou je suk van nou gast heem ting uit. Anki Alder, ook samtid is koma liet in de gort, vrouw Vorkbeek. Ook liet op en loga leka krijva lijkjum heeft het reuks.
1: New in classic metal, loud rock, and alternative. WXCI, After Hours.